0: bent ooit voor zoek, hè? Dus ik ga zelf rijden, hoor.
1: Good morning.
0: 502,

0: Kijk, dan 25-0, pas op van de kant, maar dit is het.
1: Waar is het? Dat is het, en dan is het.